0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd het weer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen Rusland op Oekraïne zijn er 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden.

0: Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. De autoriteit in Libanon zegt Israël duizenden huizen heeft verwoest het begin van de stand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn, nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven Bordeaux zitten 700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en één man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor gemeente Bodegraven-Wijk en de wijkomgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website brz.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: BR6. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopse Dijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister elke zaterdagnacht van 2.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kom en geniet van de 49ste Keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse Keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. BR6. Everybody get up.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail: ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: BR6. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: 9. Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk, 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest, 5 minuten oponthoud. Wat komt er een spoedreparatie? Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10:00 en 15 mei tot 17:00. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan, bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail: ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Borreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 19:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 22:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail: ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. De Boreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Score dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: BR6. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk.

0: Wie de dieselauto laat staan, bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Curio-agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10:00 en 15 mei tot 17:00. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de

0: naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CVster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan, bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail: ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Op de A16 Breda-Rotterdam heeft de Van Brinnenoordbrug even opengestaan en dat leidt in beide richtingen tot een kwartier oponthoud.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: De Borreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reewijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Borreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan, bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail: ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar

0: 20 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd

0: Radioagenda.
1: De Borreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer

0: Regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd dichtbij. BR6.
8: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
9: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Psalm 9, vers 10.

Hemelse Vader, U die op kale heuvels rivieren laat ontspringen, de woestijn laat bloeien, U kunt ook mijn leven veranderen, zodat U het kunt gebruiken. Doe dat, alstublieft, Heren.

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. Psalm 138, vers 7.

Uw zoon zei, wie zichzelf verliest om het evangelie en om mij, zal het honderdvoudig terugkrijgen in het eeuwige leven. Stuur daarom mijn gedachten en begeerten opnieuw naar u toe.

Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt U trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Klaagliederen 3, vers 22 tot 24.

U die mij geschapen heeft, wil ik aanbidden als mijn Heer. Regeer niet alleen mijn leven, maar ook ons land en volk. Laat ieder die macht van u kreeg proberen te doen wat goed is. Ook ik.

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Efeze 1, vers 7 en 8. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijken. En ook voor aankomende week bid ik u Gods liefde en nabijheid en rijke zegen toe en vrede in uw hart. En heel graag tot de volgende keer.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment van daar.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd dichtbij. BR6.
10: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraven Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren de Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

Je hoorde Hulvey, Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen, zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer. Dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Therion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Church is Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen, oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Presidentive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruitblikken op Pinksteren met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, The Outer. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij.
12: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking. Onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren, jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Een hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker.

daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus wees de naam, opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worship bands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW Kerk. En dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit. Of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H. Maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je. Nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan. En het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wow, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar goed. Dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BRZ.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Radioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 19:00. Toegang €14,50.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Willen ze een hulphond gedacht?
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd.